0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter door.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

waarom haat je mij zo diep dan? Dat er zelfs geen zoen meer af kan. Dat er nooit een weg terug is.

ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Anderlecht zijn twee vrouwen gestorven bij een mesincident. De politie was opgeroepen voor een conflict in een woning en trof daar één zwaargewonde vrouw aan. De vrouw die het steekwapen bij zich had, sprong daarop uit het raam. Beide zijn nog door de hulpdiensten gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd of wat de aanleiding was voor het drama. In Lokeren in Oost-Vlaanderen heeft een straatrace tussen twee BMW's en een Audi gisteravond geleid tot een zwaar ongeval. Een van de betrokken wagens belandde met een hevige klap tegen de vangrails. Daarbij is zelfs een verlichtingspaal uit de grond gerukt. Een jonge bestuurder raakte zwaar gewond, een andere lichtgewond. Aan de Costa del Sol in het zuiden van Spanje heeft een 200-tal brandweerlui de hele avond en nacht de handen vol gehad met een natuurbrand. Die was uitgebroken vlak bij het populaire toeristenoord Marbella. Een 50-tal mensen is uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand zijn 3 gewonden gevallen, 2 inwoners en 1 brandweerman. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser zette in de finale na 3,5 uur toptennis thuisspeler Ben Shelton opzij. De beelden waren memorabel omdat Zverev na het beslissende punt in de 4e set niet meteen in de gaten had dat hij had gewonnen. Het is voor hem de 2e Grand Slam titel op rij na Roland Garros. Verliezend finalist Shelton klimt naar plaats 4 in de ATP-ranking. De Spanjaard Enric Mas heeft voor het eerst in zijn loopbaan een grote wielronde gewonnen. In de slotrit van de Vuelta kwam zijn trui niet meer in gevaar. De Noor Johannessen won die etappe, Ramses de Bruyne was alweer derde. Wout van Aert neemt de puntentrui mee naar huis. En na 6 speeldagen delen Union en AA Gent de leiding in ons voetbal. Ze tellen 1 puntje meer dan Club Brugge en Charleroi. In de laatste 2 wedstrijden verloor Zulte-Waregem thuis met 0-1 van Charleroi en won La Louvière de kelderkraker tegen KV Kortrijk met 3-0. De West-Vlamingen hebben als enige al hun 6 wedstrijden verloren en zijn alleen laatste. De dag begint betrokken met wat lichte regen. Meer kans op zon vanaf het middaguur. In het centrum kunnen we vandaag 24 graden halen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Anderlecht zijn twee vrouwen gestorven bij een mesincident. De politie was opgeroepen voor een conflict in een woning en trof daar één zwaargewonde vrouw aan. De vrouw die het steekwapen bij zich had, sprong daarop uit het raam. Beide zijn nog door de hulpdiensten gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd of wat de aanleiding was voor het drama. In Lokeren in Oost-Vlaanderen heeft een straatrace tussen twee BMW's en een Audi gisteravond geleid tot een zwaar ongeval. Een van de betrokken wagens belandde met een hevige klap tegen de vangrails. Daarbij is zelfs een verlichtingspaal uit de grond gerukt. Een jonge bestuurder raakte zwaar gewond, een andere lichtgewond. Aan de Costa del Sol in het zuiden van Spanje heeft een 200-tal brandweerlui de hele avond en nacht de handen vol gehad met een natuurbrand. Die was uitgebroken vlak bij het populaire toeristenoord Marbella. Een 50-tal mensen is uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand zijn 3 gewonden gevallen, 2 inwoners en 1 brandweerman. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser zette in de finale na 3,5 uur toptennis thuisspeler Ben Shelton opzij. De beelden waren memorabel omdat Zverev na het beslissende punt in de 4e set niet meteen in de gaten had dat hij had gewonnen. Het is voor hem de 2e Grand Slam titel op rij na Roland Garros. Verliezend finalist Shelton klimt naar plaats 4 in de ATP-ranking.

0: Spanjaard Enric Mas heeft voor het eerst in zijn loopbaan een grote wielronde gewonnen. In de slotrit van de Vuelta kwam zijn trui niet meer in gevaar. De Noor Johannessen won die etappe, Ramses de Bruyne was alweer derde. Wout van Aert neemt de puntentrui mee naar huis. En na 6 speeldagen delen Union en AA Gent de leiding in ons voetbal. Ze tellen 1 puntje meer dan Club Brugge en Charleroi. In de laatste 2 wedstrijden verloor Zulte-Waregem thuis met 0-1 van Charleroi en won La Louvière de kelderkraker tegen KV Kortrijk met 3-0. De West-Vlamingen hebben als enige al hun 6 wedstrijden verloren en zijn alleen laatste. De dag begint betrokken met wat lichte regen. Meer kans op zon vanaf het middaguur. In het centrum kunnen we vandaag 24 graden halen.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Weet. De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig. Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In Anderlecht zijn twee vrouwen gestorven bij een mesincident. De politie was opgeroepen voor een conflict in een woning en trof daar één zwaargewonde vrouw aan. De vrouw die het steekwapen bij zich had, sprong daarop uit het raam. Beide zijn nog door de hulpdiensten gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd of wat de aanleiding was voor het drama. In Lokeren in Oost-Vlaanderen heeft een straatrace tussen twee BMW's en een Audi gisteravond geleid tot een zwaar ongeval. Een van de betrokken wagens belandde met een hevige klap tegen de vangrails. Daarbij is zelfs een verlichtingspaal uit de grond gerukt. Een jonge bestuurder raakte zwaar gewond, een andere lichtgewond. Aan de Costa del Sol in het zuiden van Spanje heeft een 200-tal brandweerlui de hele avond en nacht de handen vol gehad met een natuurbrand. Die was uitgebroken vlak bij het populaire toeristenoord Marbella. Een 50-tal mensen is uit voorzorg geëvacueerd. Bij de brand zijn 3 gewonden gevallen, 2 inwoners en 1 brandweerman. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse

0: Er zette in de finale na 3,5 uur toptennis thuisspeler Ben Shelton opzij. De beelden waren memorabel omdat Zverev na het beslissende punt in de 4e set niet meteen in de gaten had dat hij had gewonnen. Het is voor hem de 2e Grand Slam titel op rij na Roland Garros. Verliezend finalist Shelton klimt naar plaats 4 in de ATP-ranking. De Spanjaard Enric Mas heeft voor het eerst in zijn loopbaan een grote wielerronde gewonnen. In de slotrit van de Vuelta kwam zijn trui niet meer in gevaar. De Noor Johannessen won die etappe, Ramses de Bruyne was alweer derde. Wout van Aert neemt de puntentrui mee naar huis. En na 6 speeldagen delen Union en AA Gent de leiding in ons voetbal. Ze tellen 1 puntje meer dan Club Brugge en Charleroi. In de laatste 2 wedstrijden verloor Zulte Waregem thuis met 0-1 van Charleroi en won La Louvière de kelderkraker tegen KV Kortrijk met 3-0. De West-Vlamingen hebben als enige al hun 6 wedstrijden verloren en zijn alleen laatste. De dag begint betrokken met wat lichte regen. Meer kans op zon vanaf het middaguur. In het centrum kunnen we vandaag 24 graden halen.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova. Radio Nova. Wasted days.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Een nota bij Financiën stelt voor om ook de non-profit sector deels of helemaal gewone vennootschapsbelasting op te leggen. Dat schrijft het laatste nieuws. Ziekenfondsen bijvoorbeeld maakten de afgelopen jaren 1,5 miljard euro winst op hun ziekteverzekeringen, maar betaalden daar geen belastingen op. De federale regering zou langs die weg extra inkomsten kunnen halen. Deze week gaan de voorbereidingen voor de echte begrotingsgesprekken verder. Na een jarenlange juridische strijd begint hoogspanningsbeheerder Elia vandaag met de aanleg van hoogspanningslijn Ventilus in West-Vlaanderen. Die moet de stroom van windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Tegen de hoogspanningslijn is al jaren protest. Er lopen trouwens nog enkele juridische procedures tegen de aanleg van Ventilus, maar die werken niet opschortend. Elia kan dus gewoon aan de werken beginnen. De socialistische vakbond ACOD wil in beroep gaan tegen het ontslag van een leerkracht in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen. Daar geldt sinds 2 jaar een hoofddoekenverbod. Maar de leerkracht weigerde om haar hoofddoek af te zetten. ACOD verzet zich tegen haar ontslag. Volgens de vakbond is ze aangeworven en vastbenoemd met hoofddoek. De vorming van een nieuwe regering in Zweden kan mogelijk maanden duren na de verkiezingsuitslag van gisteren. Het linkse blok haalt wellicht 49,5%, een krappe meerderheid. Het rechtse blok van huidig premier Kristersson haalt 49,1%. Zijn partij zegt dat voorlopig nog open blijft wie de regering zal mogen leiden. En Michiel Jonkheere stapt op als coach bij eerste klasser KV Kortrijk. Dat verloor gisteravond nog met 3-0 bij La Louvière. Nieuwkomer Kortrijk kon nog geen enkele wedstrijd winnen en staat punteloos laatste. Af en toe lichte regen vandaag en temperaturen tot 23 graden. Morgen nog wat warmer en ook meer zon, maar daar komt later mogelijk onweer van. En de dagen daarna frisser en wisselvalliger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis.

Ik zie glinsters in je ogen. Goedemorgen, morgen. We zijn weer maandag. Dat weekend is weer voorbij gevlogen, als je het mij vraagt. We zijn weer klaar voor het Muziekpaleis hier bij Nova.

Meteen zo'n oudje uit de jaren 60. Je hoorde Crying for Laura. Even kijken in die ochtendkrant van vandaag, dat doen we strakjes. Eerst nog muziek van Christophe, Zolang je kan zingen.

Peppino de Capri uit de jaren 70 met Roberta. Annelies die moet onterecht €3.800 gaan betalen voor het ziekenhuis. Wat zijn de ereloonsupplementen en hoe ga je ze best vermijden? De infobalie van sommige ziekenhuizen die lijken wel een Persische markt. Wordt met tarieven en procenten gegoocheld waar niemand dus ook niemand iets van begrijpt. Patiënten worden vaak onvoldoende geïnformeerd over de kosten van een eenspersoonskamer. Dat zegt tenminste Luc van Gorp, voorzitter van CM.

Larissa met mijn favoriet. Terug naar begin de jaren 80. Toen was dit een

Arne Jansen met meisjes met rode haren. Ook zo'n smartlap van begin de jaren 70. Radio Nova, iedereen.

Sammy Baker met Alleen maar Liefde. Zo'n 100 vrijwilligers, waaronder 25 rolstoelgebruikers, zijn door de straten van Vlezenbeek getrokken om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers aan te kaarten. De deelnemers noteerden verbeterpunten voor het gemeentebestuur. Burgemeester Jan de Smet stelde tijdens de wandeling een nieuwe proactieve aanpak voor om de gemeente toegankelijker te gaan maken.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort. Radio Nova.
3: Jan Bakker.

in een ander kleed gestoken door elke taalman met Piero. Bij een mesincident in Anderlecht zijn twee vrouwen overleden, zo meldt het parket van Brussel. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De agenten die werden opgeroepen troffen in een woning één zwaargewonde vrouw en één gewapende vrouw die later uit het raam sprong. Beide vrouwen dus die kwamen om het leven.

0: Joe Waddy Waddy met Under the Moon of Life. Straks na 10 uur ben ik er graag terug bij. Tweede gedeelte van het Muziekpaleis. Hier bij Nova. Johnny Bogue met Moet Dat Nou Wat.
1: Je kleefde aan mijn bumper, voel jij je dan zo groot? Je ziet echt het gevaar niet, het wordt nog eentje dood. Je bent een echte...

0: 10 uur.
1: Een nota bij Financiën stelt voor om ook de non-profit sector deels of helemaal gewone vennootschapsbelasting op te leggen. Dat schrijft het laatste nieuws. Ziekenfondsen bijvoorbeeld maakten de afgelopen jaren 1,5 miljard euro winst op hun ziekteverzekeringen, maar betaalden daar geen belastingen op. De federale regering zou langs die weg extra inkomsten kunnen halen. Deze week gaan de voorbereidingen voor de echte begrotingsgesprekken verder. Na een jarenlange juridische strijd begint hoogspanningsbeheerder Elia vandaag met de aanleg van hoogspanningslijn Ventilus in West-Vlaanderen. Die moet de stroom van windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Tegen de hoogspanningslijn is al jaren protest. Er lopen trouwens nog enkele juridische procedures tegen de aanleg van Ventilus, maar die werken niet opschortend. Elia kan dus gewoon aan de werken beginnen. De socialistische vakbond ACOD wil in beroep gaan tegen het ontslag van een leerkracht in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen. Daar geldt sinds 2 jaar een hoofddoekenverbod. Maar de leerkracht weigerde om haar hoofddoek af te zetten. ACOD verzet zich tegen haar ontslag. Volgens de vakbond is ze aangeworven en vastbenoemd met hoofddoek. De vorming van een nieuwe regering in Zweden kan mogelijk maanden duren na de verkiezingsuitslag van gisteren. Het linkse blok haalt wellicht 49,5%, een krappe meerderheid. Het rechtse blok van huidig premier Kristersson haalt 49,1%. Zijn partij zegt dat voorlopig nog open blijft wie de regering zal mogen leiden. En Michiel Jonkheere stapt op als coach bij eerste klasser KV Kortrijk. Dat verloor gisteravond nog met 3-0 bij La Louvière. Nieuwkomer Kortrijk kon nog geen enkele wedstrijd winnen en staat punteloos laatste. Af en toe lichte regen vandaag en temperaturen tot 23 graden. Morgen nog wat warmer en ook meer zon, maar daar komt later mogelijk onweer van. En de dagen daarna frisser en wisselvalliger.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Jan Bakker.

Corrie Konings met Morgen is alles weer anders. Welkom het tweede gedeelte, het muziekpaleis van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 11 uur. Willem Bart met Brandende Harten.

Willem Bert met brandende harten. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft beslist om Ghadia Amayoud te gaan ontslaan. De lerares die weigert dus zonder hoofddoek les te geven. Ze is waarschijnlijk de eerste leerkracht in Vlaanderen die uitdrukkelijk door het dragen van een hoofddoek haar ontslag krijgt. Vakbond ACOD die wil in

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova. Radio Nova.
0: Jan Bakker.

Dit is pure nostalgie muziek om van te genieten van de classics met Yellow Sun of Ecuador. Nederlandstalig werk hier in het Muziekpaleis. Frankie Falcon. Wat kan het me schelen?

Frankie Valko, wat kan het me schelen? Moeten ziekenfondsen en vakbonden straks ook belastingen betalen zoals gewone bedrijven? Het laatste nieuws kon de hand leggen op een exclusieve nota die op het bureau van minister van Financiën Jan Jambon. Daarin suggereerde Fod Financiën dat ook de non-profit sector vennootschapsbelasting te laten betalen. Op die manier zou onder andere 1,45 miljard euro winst die de ziekenfondsen maakten met hun hospitalisatieverzekeringen en waar ze dus geen cent belastingen op betalen, toch belast kunnen worden. Het rapport levert N-VA de ideale munitie op in een zoektocht naar 10 miljard.

Pascal Schipper met Ben je boos en pluk een roos. Iedereen die wachtte in de kerk, maar de bruidegom, Jordan, 34 jaar, die kwam nooit aan. De vader van twee kinderen sterft op weg naar zijn eigen huwelijk. Zijn twee kinderen wachten op het huwelijk van hun ouders in het Waalse Libramont in de provincie Luxemburg. Familie en vrienden die zaten dus klaar in de kerk. Alles was geregeld wat de mooiste dag van hun leven moest worden. Maar Jordan, een vader van twee, die zou dus nooit aankomen op zijn eigen bruiloft. Op weg naar het kerkelijk huwelijk kwam hij op zaterdagmiddag om het leven bij een verkeersongeval. Ik denk vooral aan hun twee kinderen, zo reageert de burgemeester.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

begin de jaren 80 nog uit. Volle borst meegezongen trouwens. Wim de Kranen met Ik kan geen kikker van de kant afduwen. Die grote hits door de jaren heen. Christy, Yellow River.

Zo zie maar al met Coupe de Soleil. Ja, plaatselijk kan er wat motregen vallen vandaag. We krijgen dus zachte temperaturen met een maxima tot 21 graden in de Ardennen en 24 graden in Vlaanderen. Maxime Brown.

She's Got Everything. Zeg, bedankt voor het luisteren voor vandaag op deze maandag. Morgen ben ik er graag terug bij om 9 uur voor het muziekpaleis. Zometeen dan komt er onze Ruud aan. Anthony Fokkeba, Vecht en Leef. Graag tot morgen. Dag.

0: stelt voor om ook de non-profit sector deels of helemaal gewone vennootschapsbelasting op te leggen. Dat schrijft het laatste nieuws. Ziekenfondsen bijvoorbeeld maakten de afgelopen jaren 1,5 miljard euro winst op hun ziekteverzekeringen, maar betaalden daar geen belastingen op. De federale regering zou langs die weg extra inkomsten kunnen halen. Deze week gaan de voorbereidingen voor de echte begrotingsgesprekken verder. Na een jarenlange juridische strijd begint hoogspanningsbeheerder Elia vandaag met de aanleg van hoogspanningslijn Ventilus in West-Vlaanderen. Die moet de stroom van windmolenparken op zee naar het binnenland brengen. Tegen de hoogspanningslijn is al jaren protest. Er lopen trouwens nog enkele juridische procedures tegen de aanleg van Ventilus, maar die werken niet opschortend. Elia kan dus gewoon aan de werken beginnen. De socialistische vakbond ACOD wil in beroep gaan tegen het ontslag van een leerkracht in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen. Daar geldt sinds 2 jaar een hoofddoekenverbod. Maar de leerkracht weigerde om haar hoofddoek af te zetten. ACOD verzet zich tegen haar ontslag. Volgens de vakbond is ze aangeworven en vastbenoemd met hoofddoek. De vorming van een nieuwe regering in Zweden kan mogelijk maanden duren na de verkiezingsuitslag van gisteren. Het linkse blok haalt wellicht 49,5%, een krappe meerderheid. Het rechtse blok van huidig premier Kristersson haalt 49,1%. Zijn partij zegt dat voorlopig nog open blijft wie de regering zal mogen leiden. En Michiel Jonkheere stapt op als coach bij eerste klasser KV Kortrijk. Dat verloor gisteravond nog met 3-0 bij La Louvière. Nieuwkomer Kortrijk kon nog geen enkele wedstrijd winnen en staat punteloos laatste. Af en toe lichte regen vandaag en temperaturen tot 23 graden. Morgen nog wat warmer en ook meer zon, maar daar komt later mogelijk onweer van. En de dagen daarna frisser en wisselvalliger.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Zo, allemaal een hele goede morgen. Ja, het is maandag vandaag, 14 september. Een klein beetje een speciale dag, want het is vandaag World First Aid Day. Vandaag is het Wereld EHBO-dag. Extra aandacht voor het belang van hulp bij eerste ongevallen. Goedemorgen.

Een new world in the morning. Jawel, maandagmorgen, 11 uur voorbij. 2 uur hebben we kunnen genieten van Jan Bakker en zijn muziekpaleis. Dank je wel daarvoor. En inderdaad, het was vanmorgen weer een nieuwe morgen. En ik moet eerlijk bekennen, ik kwam vanmorgen buiten. Ik heb het weerbericht een beetje gevolgd. Ik dacht dat het vandaag en morgen een aangename dag ging worden. Maar er zat redelijk wat regen vanmorgen. Vond het allemaal niet zo plezant. Zo, in ieder geval, het is 11 uur voorbij hier op de maandag. We zijn weer vertrokken voor 2 uur lang lunchen met Ruud. We gaan de komende 2 uren weer hele fijne muziek voor jullie draaien. We gaan onze gekende zaken straks in deel 2 natuurlijk weer laten terugkeren. Dat zijn de quote en de plaat van de dag. Ik kijk ook nog heel even in de kranten van vandaag. Dat heeft Jan Bakker ook al gedaan, maar ik kom hier toch nog enkele opmerkelijke berichten tegen die ik ook nog heel graag met jullie wil delen. Ik kijk op de dag van vandaag terug in de tijd. En voor de verderest heb ik eigenlijk alleen maar hele leuke muziek opgezocht dat ik de komende 2 uren hier ga draaien bij Radio Nova. Allemaal te beluisteren via radionova.be, oftewel via jouw internetradio, jouw laptop, je computer. U weet dat ondertussen allemaal. Redelijk wat mogelijkheden om naar onze radio te luisteren. Wel, ik wens jullie allemaal een hele goede morgen. We gaan verder met een hele fijne, ondertussen al klassieker hoor. En dat wel met Van Jan Smit. Het nummer dat heet Wanneer de avond dan voorbij gaat.

0: Ik heb eerlijk gezegd heel veel muziek van Neil Diamond. Ik kan er heel veel platen van draaien. Ik kan er uren mee vullen. Maar uiteindelijk kwamen we toch nog eens terecht bij deze I'm Sad. Een nummer dat hij uitbracht in 1971. Inderdaad, Neil Diamond hier op Radio Nova op de maandagmorgen. Heeft u gisteren naar Hallo Weekend geluisterd? Wel, dan heeft u gehoord dat we de nieuwe single van Lindsay hebben gedraaid. En Lindsay heeft er heel wat jaren over gedaan om met een nieuw nummer te komen. Dat was een bewuste keuze van haar. Ik wilde een nummer uitbrengen dat me goed voelde. En daar heeft ze dus heel wat jaren over nagedacht. Er zit nog veel meer in haar hoofd en in haar hart. Want haar hoofd zit boordevol met plannen voor nog heel wat nieuwe muziek. Dus hele fijne vooruitzichten. Wel, willen we haar nieuwe plaat nog eens draaien hier op de radio. Het nummer dat heet 1000 keer gevraagd. Lindsay de Bolle op Radio Nova in Lunchje met Ruud. Goedemorgen allemaal.
1: Ik was

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.

Ik heb zo'n klein beetje een vermoeden dat dit nummer over Italië gaat. Jawel, want ze zingt over het kleine dorpje. Ze zingt over lasagne en dergelijke. Ja, dat brengt ons al heel vlug naar Italië. Een nummer van alweer heel lang geleden voor Dana Winner. Inderdaad, het kleine dorp. Ja, ik heb hier nog wat opmerkelijke berichten gevonden op de dag van vandaag. Misschien dat u dat nog wel kan herinneren. Ik in ieder geval wel. Heel lang geleden al. Maar op de dag van vandaag, 14 september, dan werd de allereerste aflevering van de Waltons uitgezonden op de televisie. En de Waltons, dat klonk ongeveer zo. Ik denk dat ik dat wel kan laten horen hier in het programma. Het is een televisieserie over het leven van een Amerikaanse boerenfamilie. En dat allemaal op het platteland. Even een klein stukje luisteren. Misschien herinnert u zich dat nog wel. Even kijken hoor. Ja, daar is die. Inderdaad, de Waltons van heel lang geleden alweer al. Het was een hele populaire serie dat op de televisie kwam. Fijne herinneringen hebben we daar toch aan. Waar we ook fijne herinneringen aan hebben, is natuurlijk aan de allerleukste muziek die wij zo af en toe draaien. Herinneringen komen dan naar boven. Wel, ik heb het zo'n klein beetje bij de volgende plaat. White Like the Wind. Dat is Christopher Cross bij Radio Nova in Lunch met Ruud.

Dat was ook meteen de titel van zijn allernieuwste plaat, Jordi van Het. Hij is niet alleen zanger, hij werkt ook nog altijd gewoon, net als iedereen. Hij werkt als zorgkundige in een woonzorgcentrum en zijn werk combineert hij met het artiest zijn. Hij deed mee aan redelijk wat talentenjachten en hij won ook de zomereditie van het Slagerfestival. Een geweldig nummer, een prachtplaat voor Jordi van Het dus. En niemand mag alleen zijn. En je bent niet alleen als je de radio aanzet. Radio Nova, de hele dag lang doordraaien wij voor jullie de allerleukste klassiekers en we combineren dat met veel Nederlandstalige muziek. When you're in love with a beautiful woman, dit is Dr. Hook.

Ja, seks, mannen en geld. Deze Jesse Arians, die zong daar allemaal over. Ja, bent u vandaag al op onze Facebookpagina geweest? Misschien wel. Dan heeft u gezien dat Morten Harket jarig is. En dat zal u misschien helemaal niks zeggen. Dat u denkt van, wel Ruud, wat zeg jij ons daar wel? Morten Harket, hij was de zanger van de formatie AHA. En dan gaat er misschien bij u wel een belletje rinkelen. En denkt u misschien wel aan deze plaat. Het was heel lang geleden een hele grote nummer 1 notering. Ze stonden op nummer 1 met de videoclip die behoorde bij deze plaat. Een soort schets dat werd getekend en allemaal bewoog wel. Jawel, een grote nummer 1 dus voor deze formatie AHA. Afkomstig volgens mij uit Zweden. En ze zongen heel lang geleden al dit nummer. Het nummer dat heet Take On Me hier op de radio. Op Radio Nova op de maandag. Vandaag alweer 14

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

Als ik het allemaal goed begrepen heb, zit hij nog altijd volop in de muziek, deze Tony Servi. Dit was alweer van, even kijken, even vlug tellen, 9 jaar geleden. Zolang ik maar bij jou kan zijn. Ja, ik ben hier toch nog heel even aan, terwijl ik ook natuurlijk muziek aan het zoeken ben, toch ook nog heel even in die kranten aan het scrollen. Bladeren mogen we niet meer zeggen, maar aan het scrollen. En dan kom ik toch wel nog altijd een opmerkelijk bericht tegen. We haalden het gisteren ook al aan. Céline Dion neemt enkele dagen rust na een grote comeback. Zal ze de reeks van 26 concerten aankunnen? Wel, ik denk het wel. Het was in ieder geval een heel emotioneel gebeuren voor haar. Er zaten af en toe wel eens een paar kleine haperingen in. Ze vertelde op het podium van, oeps, ik heb een foutje gemaakt. Het is er volgens mij allemaal vergeven. Ze stond er weer in Parijs voor maar liefst 30.000 mensen. En dat gaat ze dus nog 25 keer doen. De mensen van over de hele wereld kwamen richting Parijs. Het brengt allemaal heel veel geld in het laadje. Jawel, maar ze doet het toch nog altijd. Céline Dion, ondanks toch ernstig ziek te zijn geweest. Dit is Gary Rafferty.

0: Ja, het groepje werd al opgericht in 1963, hoor. Al heel lang geleden natuurlijk, de White Stars. En de naam van de groep is gebaseerd op hun podiumkledij, die ze destijds bestond uit een goedkope witte doktersbroek en een wit overhemd. De White Stars hier met Bye Bye Little Lady, dat was alweer 1979. Ja, als u gisteren naar Hallo Weekend hebt geluisterd, dan hebt u gehoord natuurlijk dat we de nieuwe single voor Imca Marina nog eens een keertje gedraaid hebben. Ja, ze heeft een tijdje geleden, enkele maanden geleden, een nieuwe plaat uitgebracht. Ik kwam er eigenlijk gisterenmorgen heel vroeg pas achter dat ik dacht van, hey, Imca Marina heeft een nieuwe plaat. Wel, ik ben hem gaan zoeken. Ik heb hem gevonden. Ze is ondertussen al 85 jaar. De dame achter, inderdaad, die welbekende Bella Italia en dergelijke. Maar ze heeft nog helemaal geen zin om te stoppen met muziek maken. Dus we gaan haar nieuwe single eens draaien. Imca Marina, ik ben nog lang niet klaar.
1: Ik stond

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Aan onze hogescholen is er een opvallende daling van de interesse voor de lerarenopleidingen. De Odyssee Hogeschool spreekt van het laagste niveau in 5 jaar tijd. Vooral voor het kleuteronderwijs zijn er beduidend minder inschrijvingen. Dezelfde cijfers tonen dan weer wel een toename van studentenverpleegkunde, een van de grootste knelpuntberoepen in ons land. In Brussel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand op de gelijkvloerse verdieping van een flatgebouw. Oorzaak was een pan die zonder toezicht op een fornuis stond en die zorgde voor erge rookontwikkeling. Het gebouw bleek niet uitgerust met de verplichte rookmelders. De brandweer had ook veel moeite om de brand te blussen, omdat voor het gebouw tal van voertuigen fout geparkeerd stonden. Nabij Gafdos, een Grieks eiland in de Libische Zee, is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Bij een reddingsactie door Frontex, het grensagentschap van de Europese Unie, en een schip van de Griekse kustwacht, is een 50-tal opvarenden uit het water gehaald. Van 27 mensen is nog geen nieuws. En ook Oostenrijk heeft nu zijn zaak Pellico. Een man van 51 zit er vast op verdenking van mishandeling en doodslag van zijn echtgenote. Hij beweerde dat ze stierf tijdens een seksueel experiment, maar volgens speurders liet de man, een vrachtwagenchauffeur, zijn vrouw tegen betaling van €500 gruwelijk misbruiken door andere mannen. Hij zou haar telkens eerst gedrogeerd hebben. De vrouw van 40 was onlangs door haar tienerdochter doodgevonden in bed. De minister van Justitie heeft al gezegd dat ze de wetgeving rond seksuele misdrijven in Oostenrijk gaat verstrengen. Het is 23 graden vanmiddag, maar door de vele wolken en perioden met motregen voelt het herfstig aan.

helemaal gedraaid. Dit is een mooie nummer. Dat nummer dat heet Als dat gebeurt van Steve Tielens en Sarah. En we kennen dat nummer natuurlijk ook van Ingeborgen van heel lang geleden. Ingeborgen die trouwens vanaf de komende week weer regelmatig op de televisie gaat staan. Want ze vervangt Barbara Sarafian in De Kot Madame Sarafian of zoiets. In ieder geval, we gaan ze weer zien op de televisie. En ik lees hier dat er toch wel het een en het ander aan de hand is. Dus voor de Vlaamse luisteraars zeker allemaal in de gaten houden. Maar we hebben begrepen dat we zullen zo wat over de hele wereld worden beluisterd. En dat merken we natuurlijk aan de berichten die ons hier allemaal toekomen in de studio van Radio Nova. Heb je me trouwens iets te vertellen? Jullie kunnen gewoon een bericht sturen. Heel simpel. Via de Radio Nova app even een berichtje sturen van hey Ruud, hoe gaat het ermee? Hey Ruud, ik wil die plaat wel eens horen op de radio. Laat het maar komen. Ik draai het allemaal voor jullie. En dat doen we uiteraard van maandag tot en met vrijdag hier op Radio Nova. En dat allemaal tussen 11 en 1 uur. We zijn vertrokken voor deel 2 van dit programma. Dat wil zeggen dat we zometeen onze plaat van de dag weer gaan draaien. Straks verwelkomen we natuurlijk weer heel even Gerda in de studio voor de quote van de dag. En voor de verderrest gewoon alleen maar leuke muziek. We gaan een beetje up tempo draaien in de lunch. En dat wel met de nieuwe single voor René Schuurmans. Het nummer dat heet Perfecto. Radio Nova.

Het is een nummer dat in 1948 al werd geschreven door een Stan Jones. Het nummer werd door tientallen artiesten opgenomen. Uiteraard ook door deze Johnny Cash. Dat waren de Ghost Riders in the Sky. Inderdaad, we zaten daar toch een klein beetje in het country en western gebeuren. Het is tijd voor onze plaat van de dag. U heeft hem vanmorgen kunnen zien op onze Facebookpagina. Nu gaan we hem draaien op de radio. Het gaat om het nummer Met gesloten ogen dat we kennen van Theo Diepenbrock en ook van Eddie Waddy. Nu gezongen

weekend hier op de radio. Ik weet niet precies door wie dat het was, maar in ieder geval, we besloten dan toch eens om ze vandaag nog eens een keertje te draaien hier op de radio. Marianne Weber, allemaal al van heel lang geleden. Ik gaf het gisteren ook al mee, maar ze is al een hele tijd geleden gestopt met zingen, optreden, nummers maken en dergelijke. Nee, ze doet het niet meer. Ze geniet een beetje van een rustige oude dag en dat ze gelijk heeft. Maar ik wil haar natuurlijk nog altijd wel graag een keertje draaien hier op Radio Nova. Dat was Als de Rozen Weer in Bloei Staan.

0: Hij zong heel natuurlijk ook die Summertime Blues, maar er was uiteraard ook deze Come On Everybody. Dat was Eddie Cochran hier uit de jaren 50 bij Radio Nova. Maandagmiddag 12:30, tijd voor Gerda en haar quote van de dag.
1: Soms is het zo fijn om gewoon even alleen te zitten, te ontspannen en met niemand te praten.

Ja, we draaien veel Nederlandstalige muziek. En daar zitten veel artiesten bij uit Holland. Maar onze Vlaamse artiesten, ze worden uiteraard ook niet vergeten. Hier bij Radio Nova in al onze programma's komen ze wel een keertje langs. Dit was uiteraard John Terra. U had hem wel herkend, denk ik dan, met zijn aparte stemgeluid. Als alles over is. En over Vlaamse zangers gesproken, wel, dit is er ook eentje. Hij zingt al wel Engelstalig. Het klinkt ook een klein beetje country en westernachtig. Dit is uiteraard Bandit. Het nummer, dat heet Why Tell Me Why.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Ja, je had de afgelopen zomer een nieuwe single. Wordt die gedraaid natuurlijk bij Radio Nova. Maar deze haalden we eigenlijk al een klein beetje uit de oude doos. Van onder het stof vandaan, zoals we dat dan noemen. 2014 alweer al voor Christophe. Dat was uiteraard mijn beste vriend. Ja, we lopen alweer langzaam naar zijn einde van het programma. Maar we hebben nog wel enkele nummers te draaien. Nog voor 1 uur. Later op de dag vandaag nog Frank de Groef. We hebben nog Patrick van Bever. En we hebben voor jullie

0: ben ik weer bij.
1: Ja, en ze dacht dat ze zo een leuke oom had, hè? Ome Jan met heel veel centjes. En zo zie je maar wat er dan uiteindelijk allemaal van terecht kwam. Ome Jan uiteraard van Willeke Alberti, hoor. We zaten daarmee alweer al in de jaren 90. Ja, het einde van het programma dat nadert. Mag ik jullie uiteraard allemaal hartelijk danken voor te luisteren. Morgen op de dinsdag zijn we vanaf 10:30 hier weer op de radio en draaien we weer 2 uur lang dit programma. Platen in gedachten voor morgen. Stuur ze gerust al even door via de Radio Nova op. Via de Radio Nova app. Ik zoek ze dan voor jullie op. En tracht ze dan morgen allemaal te draaien. Dus laat van jullie horen. Strakjes om 2 uur Frank de Groef. Later nog het spitsuur. Maar vandaag met Patrick van Bever. En we hebben nog voor jullie deze Elvis Presley. Dit is Little Sister. Maak er nog een fijne dag van. En graag tot morgen. 11 uur.
2: Los.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Aan onze hogescholen is er een opvallende daling van de interesse voor de lerarenopleidingen. De Odyssee Hogeschool spreekt van het laagste niveau in 5 jaar tijd. Vooral voor het kleuteronderwijs zijn er beduidend minder inschrijvingen. Dezelfde cijfers tonen dan weer wel een toename van studentenverpleegkunde, een van de grootste knelpuntberoepen in ons land. In Brussel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand op de gelijkvloerse verdieping van een flatgebouw. Oorzaak was een pan die zonder toezicht op een fornuis stond en die zorgde voor erge rookontwikkeling. Het gebouw bleek niet uitgerust met de verplichte rookmelders. De brandweer had ook veel moeite om de brand te blussen, omdat voor het gebouw tal van voertuigen fout geparkeerd stonden. Nabij Gavdos, een Grieks eiland in de Libische Zee, is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Bij een reddingsactie door Frontex, het grensagentschap van de Europese Unie, en een schip van de Griekse kustwacht, is een 50-tal opvarenden uit het water gehaald. Van 27

0: 23 graden vanmiddag, maar door de vele wolken en perioden met motregen voelt het herfstig aan. Morgen beduidend zonniger en warmer, dan halen we pieken tot 27 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Aan onze hogescholen is er een opvallende daling van de interesse voor de lerarenopleidingen. De Odyssee Hogeschool spreekt van het laagste niveau in 5 jaar tijd. Vooral voor het kleuteronderwijs zijn er beduidend minder inschrijvingen. Dezelfde cijfers tonen dan weer wel een toename van studentenverpleegkunde, een van de grootste knelpuntberoepen in ons land. In Brussel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand op de gelijkvloerse verdieping van een flatgebouw. Oorzaak was een pan die zonder toezicht op een fornuis stond en die zorgde voor erge rookontwikkeling. Het gebouw bleek niet uitgerust met de verplichte rookmelders. De brandweer had ook veel moeite om de brand te blussen, omdat voor het gebouw tal van voertuigen fout geparkeerd stonden. Nabij Gavdos, een Grieks eiland in de Libische Zee, is een boot met migranten gedeeltelijk gezonken. Bij een reddingsactie door Frontex, het grensagentschap van de Europese Unie, en een schip van de Griekse kustwacht, is een 50-tal opvarenden uit het water gehaald. Van 27 mensen is nog geen nieuws. En ook Oostenrijk heeft nu zijn zaak Pellico. Een man van 51 zit er vast op verdenking van mishandeling en doodslag van zijn echtgenote. Hij beweerde dat ze stierf tijdens een seksueel experiment, maar volgens speurders liet de man, een vrachtwagenchauffeur, zijn vrouw tegen betaling van €500 gruwelijk misbruiken door andere mannen. Hij zou haar telkens eerst gedrogeerd hebben. De vrouw van 40 was onlangs door haar 10

0: En dat met het programma Into the Groove. Je hoorde onze eerste plaat in het programma. En dat was meteen Liefde die lacht van Sieneke. We zijn maandag 14 september. En de zon die komt vandaag op om 7 uur 16. En die gaat onder om 19 uur 59. De maan die komt op om 11 uur 24. En die gaat onder om 20 uur 41. Wij verder met muziek in het programma. Tot en met de klok van 16 uur hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders, dat zijn wij. En we draaien ook een mooie platen voor de luisteraars van de Radio Nova. En dat is samen met de man. Staat al meer dan 25 jaar op de planken. Ik heb het over Jannes. En voor altijd dicht bij jou zijn.
1: Luister eens. Wat ik je nu vertellen wil, dat lijkt misschien niet eens zoveel.

We drijven hier allemaal muziek voor elk wat wilt, eigenzinnig anders. En 1974, Mud met Tiger Feet op de radio. Met een goed thuisfront kan je alle fronten aan. En wij kunnen ook alles aan met de heerlijke muziek hier op de radio. En we zijn beland in 1977 met een zekere Billy Ocean na het weekend. En die heet dan Red Light Spells Danger. Ook nog even een dankwoordje aan mijn voorgaande collega, de non-stop collega. En ook Ruud van Opstal met Lunchen met Ruud. Steeds gezellig op de radio. En dat allemaal bij Radio Nova. Goeiemiddag.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is
4: Nova
3: Radio Nova.

mooie klassieker van Ronnie Dove uit 1965 op de radio. Oh, hello, pretty girl. De weersbrug van vandaag gaat als volgt. Als het regent op Sint-Jans, onthoofding, dan bedreven de noten. En we zijn beland met Into the Groove uit 1985 met Yubi 40 en Chrissy Hynde.

Deze man heeft ook al veel grote hits. Ik heb het over Niels de Stadsbader hier bij Radio Nova. En de wereld draait voor jou. Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen. En zijn beland in 1990 samen met Toast. En ik schreeuw het van de daken. Goedemiddag allemaal.

Een mooie klassieker heet 1979 met Queen en Crazy Little Thing, Call It Of Love. Een gezagvoerder maakt een afscheidsvlucht. Geachte passagiers, dit is mijn laatste traject. Daarom wil ik voor jullie iets bijzonders doen. We zullen een looping maken met Fast Your Seatbelts, Please. En de Boeing 747 maakt een looping sensationeel belevenis voor 280 passagiers. Het toestel zijn omwenteling heeft gemaakt. Weer normale vliegt, steekt er een man met een besmeurde hoofd aan een deur van een toilet. En die man die roept, leuk hoor, dat alle gekheid op een stokje in een programma Inc.

Je hoort dus Celine Hermans in het programma Into the Groove. Want die staat zo razendsnel met mooie muziek op de radio. Met ritme in mij. Laat niet te laat los. En dat is een heel mooi nummer van Denny Christian. En die heet dan Sierra Madre bij Radio Nova.

De tijd gaat razendsnel in het programma. Samen met de Kings uit 1979 met een live versie hier bij Radio Nova. Met de Lola. We gaan eruit voor deel 1. Ik ben er terug na de klok van 15 uur. En dat met een plaat van Jack Jersey. En die heet dan Low Brown Eider Lady. Tot na de klok van 15 uur. Voor deel 2 van het programma.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Er is dit jaar een record aantal criminelen zonder verblijfsvergunning uit onze gevangenissen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat staat in nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt, die de Standaard kon inkijken. Het gaat om 1250 mensen die gedwongen moesten terugkeren. De meeste naar, in dalende volgorde, Marokko, Albanië en Algerije. Met een aantal landen sloot België eerder een overeenkomst die dergelijke terugkeer mogelijk maakt. Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de Nederlandse buschauffeur die vorige week betrokken was bij een zware ongeval in Zwitserland. 5 oudere Nederlandse busreizigers kwamen daarbij om en er vielen 40 gewonden. Het Openbaar Ministerie opent het onderzoek voor onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen. De man botste met zijn reisbus tegen een tijdelijke vangrail en het gevaarte kantelde. Er waren geen andere voertuigen bij. In Berchem bij Antwerpen heeft de federale gerechtelijke politie een Albanese drugsbende kunnen oprollen. Een man van 48 die op zijn appartement grote ladingen cocaïne stockeerde, coördineerde de smokkel van het spul via onder meer de Antwerpse haven. Hij fungeerde ook als tussenpersoon met takken van de bende in Albanië en in Latijns-Amerika. Bij huiszoekingen zijn wapens, valse documenten en een grote som contant geld gevonden. 8 verdachten zijn opgepakt. 4 onder hen zijn weer vrijgelaten. En 9 uit ons land afkomstige Syrië-strijders moeten in Irak voor de rechter verschijnen. De Iraakse autoriteiten willen in totaal 6000 IS-strijders uit detentiekampen berechten. Ook de 9 Belgen riskeren op het proces dus in principe de doodstraf. De federale regering heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak. 24 graden wel, maar eerder bewolkt en wisselvallig. Tegen het einde van de middag weer wat zon en drogere perioden. Morgen aangenaam warm, dan tot 27 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Van harte welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Je hoort de Frans Duits met gezworen vrienden hier bij de radio. Je kan niet je grenzen pas verleggen als je weet waar ze liggen. En wij verder met muziek uit 1988 hier in het programma Into the Groove. En dat met Wijlen Koos Alberts. En ik ben geboren om van jou te houden. Goedemiddag.

Je weet bij Radio Nova eigenzinnig anders muziek waar je nergens anders hoort. Je hoort Billy Storm uit 1962 dat heette met Pippi Love is Here to Stay. Waarom neemt een oen een liniaal mee naar bed? En ik ga je het antwoord ook even meegeven in het programma Into the Groove om te meten hoe lang hij heeft geslapen.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvees Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Nederlandstalige muziek en oldies.
3: Die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

Ik heb het over Bobby Prins met Twee Bloed Rode Rozen. Er zijn ook hoeveel luisteraars die daar grote fan van zijn. Dit is muziek van Frans Joosten. Gezelligheid roof met

0: We draaien hier muziek voor elk wat wils. Voor iedereen aan zijn trekje te komen. En ook voor de luisteraar te verwennen. Je hoorde de Roberts uit 1974 met Tonight. Twee slipjes zitten in een wasmachine. Zegt de ene slip tegen de andere. Wat doe jij dit weekend? Waar het andere slipje op antwoordt. Ik denk dat ik eens lekker uitga.
1: Howdy-ho, baby. So long.
0: En we zijn beland in 1982 met Cool and the Gang. En die heet dan Heidi High, Heidi Ho.

En die heet dan Gina. Heeft momenteel een nieuwe single, maar zal je binnenkort te horen krijgen hier bij Radio Nova. En dit is een man, Guus Nissing.

De mooie plaat van Normaalheid 1981. Ik ken ze nog van Oerend Hart en nog zoveel andere hits met Mama, waar is mijn pils? En we zijn beland eigenzinnig anders met een plaat uit 1969 van Salvatore Adamo. En die heet dan Petit Bonheur.

Brouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfect

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Wij draaien lekker
4: ons eigen goesting.
3: Welkom bij Radio Nova.

Een mooie klassieker heet niet, 166 van Jimmy Ruffin. En What Becomes of the Brokenhearted hier op de radio. Ik zeg jullie bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Twee uurtjes mooie muziek. Maar we zijn 7 dagen op 7. Radio Nova. Eigenzinnig anders. We gaan eruit met Village People. Uit 1979. En die heet dan In the Navy. Graag tot morgen.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Er is dit jaar een record aantal criminelen zonder verblijfsvergunning uit onze gevangenissen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat staat in nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt, die de Standaard kon inkijken. Het gaat om 1250 mensen die gedwongen moesten terugkeren. De meeste naar, in dalende volgorde, Marokko, Albanië en Algerije. Met een aantal landen sloot België eerder een overeenkomst die dergelijke terugkeer mogelijk maakt. Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de Nederlandse buschauffeur die vorige week betrokken was bij een zware ongeval in Zwitserland. 5 oudere Nederlandse busreizigers kwamen daarbij om en er vielen 40 gewonden. Het Openbaar Ministerie opent het onderzoek voor onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen. De man botste met zijn reisbus tegen een tijdelijke vangrail en het gevaarte kantelde. Er waren geen andere voertuigen bij. In Berchem bij Antwerpen heeft de federale gerechtelijke politie een Albanese drugsbende kunnen oprollen. Een man van 48 die op zijn appartement grote ladingen cocaïne stockeerde, coördineerde de smokkel van het spul via onder meer de Antwerpse haven. Hij fungeerde ook als tussenpersoon met takken van de bende in Albanië en in Latijns-Amerika. Bij huiszoekingen zijn wapens, valse documenten en een grote som contant geld gevonden. 8 verdachten zijn opgepakt. 4 onder hen zijn weer vrijgelaten. En 9 uit ons land afkomstige Syrië-strijders moeten in Irak voor de rechter verschijnen. De Iraakse autoriteiten willen in totaal 6000 IS-strijders uit detentiekampen berechten. Ook de 9 Belgen riskeren op het proces dus in principe de doodstraf. De federale regering heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak. 24 graden wel, maar eerder bewolkt en wisselvallig. Tegen het einde van de middag weer wat zon en drogere perioden. Morgen aangenaam warm, dan tot 27 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beven.

Heeft iedereen het gehoord? Ja, ze waren aan het schreeuwen naar het schijnt, want ze zingen er zelf over. Kleimans en Van Geel was dit. En dan met schreeuwen, onze opener van deze spitsuur op jouw maandagnamiddag. Welkom hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. We gaan nog even onze voorgaande collega hier uitzwaaien en dan kunnen wij er aan beginnen. 2 uur lang de spitsuren op jouw maandag, zoals gezegd, met heel wat leuke platen in, zoals deze hier bijvoorbeeld. Wordt erg veel gedraaid bij ons op de radio. Hier is Frank Verkooijen en Zomerlach.

Je herinneringen komen weer allemaal tot leven. De gouden ouwe die je kent. Bij Patrick van Bever.

jullie zijn het ook al ondertussen gewend geraakt. Bij Radio Nova draaien wij niets anders dan de Nederlandstalige, Vlaamstalige hits. En afgewisseld met de Golden Oldies. En wij gingen nog eens terug duiken naar het grijze hit verleden. Naar de jaren 70. En in 71 vonden wij dit nummer terug. Je hoorde de Poptops en dat met Mommy Blue. Voor degenen die er pas bij komen, welkom. Dit is het Spitsuur hier op jouw maandagmiddag tussen 4 en 6 uur op je radio. En deze hier, die is van John de Bever. En die vraagt maar één ding. Wacht alstublieft op mij.

Deze hebben wij er vandaag ook nog maar even tussen gestoken in onze playlist van deze maandagmiddag. De Meteor, en dat met een van zijn grote hits. Blij om jou te zien.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Patrick van Beven
4: draait ze voor jou.
2: Voor jou.
5: Het Spitsuur.

Twee heerlijke platen na elkaar hier in jouw spitsuur. Dat was Martin Sifoy dat je hoorde met een nummer uit 2024, gemengd Beste Vriend. En daarna deze dat wij draaiden van Frank Verkooyen en Co. Linda. En door jou ga ik nu weer leven. Alleen vooruit. Hij heeft goede vooruitzichten, in ieder geval voor de toekomst. Wij gaan nog eens luisteren naar een plaatje van Mieke. Die heeft ooit een grote hit gehad met dit nummer hier. Vliegen als een vogel.

0: Wij draaien lekker
1: onze eigen goesting.
0: Radio Nova.
2: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

Allee, vooruit, ik zal zeggen, nog een rondje van het huis. Keith Sigers was dit met een van zijn nieuwere platen. Hij kwam mee op de proppen vorig jaar in de zomer. Wij gaan nog niet naar huis. Zullen wel meerdere mensen gedacht hebben afgelopen weekend als ze een nachtje aan het stappen geweest waren. Maar in ieder geval, daar gaan we niet verder over uitweiden. Van nieuw naar oud is maar een kleine stap hier bij Radio Nova. Je eigenzinnige radio. Deze hier, die komt alweer uit 1963. Keith Colley is dit. En dan met Candida Mia.

0: moet toch wel eerlijk toegeven dat de tijd hier snel voorbij aan het lopen is, zie ik hier op ons uurwerk. Want we gaan alweer richting het tweede gedeelte uit, richting 5 uur op jouw maandagnamiddag. Dat deden we daarnet nog met een plaatje van Hillevee. En als ik jou laat gaan, zometeen na de mededelingen staat er hier reclame van Rudy Anthony. En die heeft het dan weer over Niemand, een terugblik uit 1965.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.
5: Zet je radio wat harder en vergeet die vervelende files. Dit is het Spitsuur met Patrick van Wever.

Ja, een oude grijze kraker als het ware. 1965, Rudy Anthony was dit. En dan met niemand als jij. En voor de mensen die houden van Franstalige platen, ook voor die luisteraars, daar hebben wij vandaag rekening mee gehouden. Deze hier die is heel speciaal voor die mensen die ervan houden van de Franse platen. Dit is Si Je Rom. Et tu danses avec Louis. En dat is ook alweer een terugblik, maar dan uit 1985.

Toch wel zo'n onvergetelijke hit die nog regelmatig gedraaid wordt op diverse radiostations en op 5. Amy Stewart was dat uit 1978 en haar welgekende Knock on Wood. Beste vrienden van de radio, wij zijn toe aan onze twee laatste platen in deel 1 van dit spitsuur. We gaan daarmee richting 5 uur uit. Dat is er een van Rutger van Barneveld en Een dag uit Duizend Dromen. En daarna gaan we ook nog Margolijn draaien en Zonder Woorden. Tot zometeen aan de andere kant van 5 uur voor deel 2 van het spitsuur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Er is dit jaar een record aantal criminelen zonder verblijfsvergunning uit onze gevangenissen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat staat in nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt, die de Standaard kon inkijken. Het gaat om 1250 mensen die gedwongen moesten terugkeren. De meeste naar, in dalende volgorde, Marokko, Albanië en Algerije. Met een aantal landen sloot België eerder een overeenkomst die dergelijke terugkeer mogelijk maakt. Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de Nederlandse buschauffeur die vorige week betrokken was bij een zwaar ongeval in Zwitserland. 5 oudere Nederlandse busreizigers kwamen daarbij om en er vielen 40 gewonden. Het Openbaar Ministerie opent het onderzoek voor onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slager en verwondingen. De man botste met zijn reisbus tegen een tijdelijke vangrail en het gevaarte kantelde. Er waren geen andere voertuigen bij. In Berchem bij Antwerpen heeft de federale gerechtelijke politie een Albanese drugsbende kunnen oprollen. Een man van 48 die op zijn appartement grote ladingen cocaïne stockeerde, coördineerde de smokkel van het spul via onder meer de Antwerpse haven. Hij fungeerde ook als tussenpersoon met takken van de bende in Albanië en in Latijns-Amerika. Bij huiszoekingen zijn wapens, valse documenten en een grote som contant geld gevonden. 8 verdachten zijn opgepakt. 4 onder hen zijn weer vrijgelaten. En 9 uit ons land afkomstige Syrië-strijders moeten in Irak voor de rechter verschijnen. De Iraakse autoriteiten willen in totaal 6000 IS-strijders uit detentiekampen berechten. Ook de 9 Belgen riskeren op het proces dus in principe de doodstraf. De federale regering heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak. 24 graden wel, maar eerder bewolkt en wisselvallig. Tegen het einde van de middag weer wat zon en drogere perioden. Morgen aangenaam warm, dan tot 27 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Het Spitsuur.
3: Patrick van Beveren.

van toch wel heel veel ritme in dit plaatje uit 2021. Raymond Hermans hoorde je als opener van deel 2 in jouw spitsuur. Voel jij wat ik voel? Wel, ik zit zo te denken, ik voel toch iets opkomen. Ja, weet je wat het probleem is? Ik voel ze opkomen en jullie misschien ook wel. Alle grote hits die wij nog voor jullie klaarstaan hebben in deel 2 van dit spitsuur.

Je herinneringen komen weer allemaal tot leven. De gouden ouwe die je kent. Bij Patrick van Bever.

maandag zijn we, maandag 14 september. En dat in het tweede gedeelte hier van het Spitsuur. En ik zit nog altijd verveeld. Ik weet niet of jullie het al gemerkt hebben, maar ik zit verveeld nog altijd met een opkomende verkoudheid. Dus we zullen ons een beetje moeten verzorgen met de nodige medicatie van meneer dokter. Want anders gaat het hier misschien wel verkeerd aflopen. Wel, dat was Clouseau, die we vandaag ook klaar hadden voor jullie. 1995 Clouseau en Zie me graag. En daarvoor nog een terugblik uit 65 van Wilson Pickett en In the Midnight Hours. Welkom, beste vrienden van de radio. Welkom in het Spitsuur op jouw maand.

0: misschien wel een rare plaat, maar we draaien ze toch maar lekker hier op jouw eigenzinnige radio. Doe Jampi was dat van Freddy Cardel hier op de radio. En we hadden daarvoor ook nog een terugblik uit de jaren 60, 1965 van Rob de Nijs en Roberta. Hier op de radio, als je blijft luisteren, hebben wij nog een hele leuke voor jullie. En dat is er een van Wim Soutar. Ja, als we gaan dansen. Allee, vooruit. Dansen, dat doen we straks. Na de mededelingen dus.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Welkom bij Radio Nova.

Ja, Damien van Os hoorde je op de radio. En dan met de zon die schijnt ook door het allerkleinste raampje van het huis. Ja, daar moet je altijd een beetje rekening mee houden. Het beetje zonnestraal dat we nog krijgen, moet je volop binnenhalen. Want veel meer gaan wij, denk ik, de komende maanden niet meer krijgen. Bonnie Sinclair, die heb ik nu voor jullie uit 1991. En morgen wordt alles weer anders.

0: hele tijd geleden alweer. Harold Faltermeyer was dat. En dat met Axel F. Ik heb voor jullie eentje klaarstaan van niemand minder dan Wendy van Wanten. Zij heeft het over Acropolis. Adieu.
1: Radio Nova.
2: Het Spitsuur. Patrick van Bever.

0: deze mensen hebben ook heel wat leuke platen uitgebracht. Leuke albums volgezongen ook trouwens. 1977, Fleetwood Mac, tot zover. En dat met een van hun bekendste platen. Don't Stop was dat uit 1977, dus met andere woorden. En ik heb voor jullie nog zo'n heerlijke plaat daarvoor gedraaid. Dat was er een van Robert van Hemert. En die had het over de gevangenis. Gaan we niet verder over uitweiden. Daar blijven wij zo ver mogelijk van verwijderd. We gaan een plaat draaien van Danny Diego. Ja, Danny Diego. In 22 zong hij dit plaatje voor jullie allemaal. Zomernachten.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Dit is Radio Nova.
5: Eigenzinnig, anders.
6: U luistert naar
7: Patrick van Bever.
8: Hij is zo sexy.
9: De stem waar iedereen

Ja, toch een heerlijke terugblik uit 1967. Diana Ross en de Supremes met Heaven Must Have Sent You. Wij hebben nog zo meteen een heerlijke terugblik. Maar eerst deze nog eens op je radio. Erwin Harmans is dit. En neem je me met je.

aangaan met me. Hij vraagt het toch zo mooi. Deze Erwin Harmans op je radio. Ja, we gaan eruit met een van onze laatste platen. Dit is Henk Locklin. Ik had het daarnet al beloofd, nog zo'n terugblik uit de jaren 60. Wel, deze komt uit 1960. Henk Locklin en dat met Please Help Me, I'm Falling. En daarna ook nog een hele leuke van Rod Stewart. And Tonight I'm Yours. Tot de volgende. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ook in het nieuwe schooljaar blijken weer meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs buitensporig lang op de bus naar school te moeten zitten. De rit duurt langer dan anderhalf uur voor zo'n 2300 leerlingen. Dat zijn er nog meer dan vorig schooljaar, toen de kwestie al veel ophef veroorzaakte. De lijn zegt dat ze de jongste 3 jaar 10% meer leerlingen uit het bijzonder onderwijs moet vervoeren met hetzelfde budget en dat de capaciteit zwaar onder druk staat. In de Schotse hooglanden is een grootscheepse zoekactie aan de gang naar een Vlaming van 45. Het gaat om een hoogleraar bijbelwetenschap aan de KU Leuven. De man, een ervaren wandelaar, vertrok gisterochtend op wandeltocht naar de top van een berg op Isle of Skye, maar is sedertdien spoorloos. De lokale politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser van 26 in levensgevaar na een ongeval vanmiddag. De jongeman belandde met zijn voertuig onder een vrachtwagen toen die van op een drukke baan wilde afslaan. Ook de vrachtwagenchauffeur is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En in Erkelenz in Duitsland, vlakbij de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een ongeval met een vliegtuigje. Het toestel, een Cessna 152, die geregistreerd stond bij de vliegschool in Hilversum, was kort tevoren in Nederland opgestegen. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Afwisselend zon en wolken vanavond, maar ook een occasionele bui is niet helemaal uitgesloten. Vannacht dan droog weer met brede opklaringen en minima tot 17 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
4: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ook in het nieuwe schooljaar blijken weer meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs buitensporig lang op de bus naar school te moeten zitten. De rit duurt langer dan anderhalf uur voor zo'n 2300 leerlingen. Dat zijn er nog meer dan vorig schooljaar, toen de kwestie al veel ophef veroorzaakte. De lijn zegt dat ze de jongste 3 jaar 10% meer leerlingen uit het bijzonder onderwijs moet vervoeren met hetzelfde budget en dat de capaciteit zwaar onder druk staat. In de Schotse Hooglanden is een grootscheepse zoekactie aan de gang naar een Vlaming van 45. Het gaat om een hoogleraar bijbelwetenschap aan de KU Leuven. De man, een ervaren wandelaar, vertrok gisterochtend op wandeltocht naar de top van een berg op Isle of Skye, maar is sedertdien spoorloos. De lokale politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser van 26 in levensgevaar na een ongeval vanmiddag. De jonge man belandde met zijn voertuig onder een vrachtwagen toen die van op een drukke baan wilde afslaan. Ook de vrachtwagenchauffeur is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En in Erkelenz in Duitsland, vlakbij de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een ongeval met een vliegtuigje. Het toestel, een Cessna 152, die geregistreerd stond bij de vliegschool in Hilversum, was kort tevoren in Nederland opgestegen. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Afwisselend zon en wolken vanavond, maar ook een occasionele bui is niet helemaal uitgesloten. Vannacht dan droog weer met brede opklaringen en minima tot 17 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ook in het nieuwe schooljaar blijken weer meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs buitensporig lang op de bus naar school te moeten zitten. De rit duurt langer dan 1,5 uur voor zo'n 2300 leerlingen. Dat zijn er nog meer dan vorig schooljaar, toen de kwestie al veel ophef veroorzaakte. De lijn zegt dat ze de jongste 3 jaar 10% meer leerlingen uit het bijzonder onderwijs moet vervoeren met hetzelfde budget en dat de capaciteit zwaar onder druk staat. In de Schotse Hooglanden is een grootscheepse zoekactie aan de gang naar een Vlaming van 45. Het gaat om een hoogleraar Bijbelwetenschap aan de KU Leuven. De man, een ervaren wandelaar, vertrok gisterochtend op wandeltocht naar de top van een berg op Isle of Skye, maar is sedertdien spoorloos. De lokale politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning. In Weinigem bij Antwerpen is een bromfietser van 26 in levensgevaar na een ongeval vanmiddag. De jonge man belandde met zijn voertuig onder een vrachtwagen toen die van op een drukke baan wilde afslaan. Ook de vrachtwagenchauffeur is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En in Erkelenz in Duitsland, vlakbij de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een ongeval met een vliegtuigje. Het toestel, een Cessna 152, die geregistreerd stond bij de vliegschool in Hilversum, was kort tevoren in Nederland opgestegen. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Afwisselend zon en wolken vanavond, maar ook een occasionele bui is niet helemaal uitgesloten. Vannacht dan droog weer met brede opklaringen en minima tot 17 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfecte

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
4: Two. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Er dreigt alweer nieuwe personeelstaking in onze gevangenissen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront dient een aanzegging in voor een nieuwe 24-uurs actie op vrijdag 25 september. De bonden vinden dat ze niet genoeg antwoorden krijgen op de overbevolking in de cellen, de onveilige werksituatie en de toenemende vakantieachterstand van het personeel. Ze willen met de aankondiging ook druk zetten op het overleg met justitie later deze week. En nog meer sociale onrust. De luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi leggen vanaf woensdagavond het werk neer tijdens elke nachtdienst. Ze dreigen ermee om dat vol te houden tot 10 oktober, nu de onderhandelingen over nachtpremies opnieuw zijn afgesprongen. Directie en bonden raken het al een tijdje niet eens over een aantal begeleidende maatregelen voor de overgang naar digitale controletorens. Er lekt al sinds het middaguur olie uit een binnenschip in het deurgangdok in de Waaslandhaven. Hulp- en ruimingsdiensten proberen de vervuiling maximaal in te dammen en weg te werken. Een deel van het deurgangdok is tijdelijk afgesloten voor de scheepvaart. De oorzaak van het lek is nog onduidelijk. Andere activiteiten in het dok ondervinden geen hinder. De regeringsleiders van Noord-Ierland, Wales en Schotland hebben samen een charter ondertekend om op termijn onafhankelijk te kunnen worden van het Verenigd Koninkrijk. In elk van die drie landen is momenteel een separatistische partij aan de macht. De nieuwe Britse regering van premier Burnham liet al weten dat ze niet geneigd is om zich soepeler op te stellen tegenover separatistische plannen. En Peking verbiedt het gebruik en bezit van drones op zijn grondgebied. Vanaf 15 november mag geen enkele inwoner of bezoeker nog een drone laten opstijgen of zelfs maar thuis bewaren. En daar komen fikse geldboetes op. Het gaat om de strengste dronemaatregel ooit, terwijl China net de meeste drones produceert. De regering wil in de hoofdstad geen veiligheidsrisico meer nemen. Aanleiding is een recent ongeval waarbij een sportvliegtuig tegen een wolkenkrabber in de stad vloog. De piloot kwam om en een 12-tal mensen raakten gewond. De nacht verloopt droog met brede opklaringen en minima tot 17 graden. Daarna volgt een bijzonder zachte septemberdag. Pieken tot 28 graden zijn mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Er dreigt alweer nieuwe personeelstaking in onze gevangenissen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront dient een aanzegging in voor een nieuwe 24-uurs actie op vrijdag 25 september. De bonden vinden dat ze niet genoeg antwoorden krijgen op de overbevolking in de cellen, de onveilige werksituatie en de toenemende vakantieachterstand van het personeel. Ze willen met de aankondiging ook druk zetten op het overleg met justitie later deze week. En nog meer sociale onrust. De luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi leggen vanaf woensdagavond het werk neer tijdens elke nachtdienst. Ze dreigen ermee om dat vol te houden tot 10 oktober, nu de onderhandelingen over nachtpremies opnieuw zijn afgesprongen. Directie en bonden raken het al een tijdje niet eens over een aantal begeleidende maatregelen voor de overgang naar digitale controletorens. Er lekt al sinds het middaguur olie uit een binnenschip in de deurgangdok in de Waaslandhaven. Hulp- en ruimingsdiensten proberen de vervuiling maximaal in te dammen en weg te werken. Een deel van de deurgangdok is tijdelijk afgesloten voor de scheepvaart. De oorzaak van het lek is nog onduidelijk. Andere activiteiten in het dok ondervinden geen hinder. De regeringsleiders van Noord-Ierland, Wales en Schotland hebben samen een charter ondertekend om op termijn onafhankelijk te kunnen worden van het Verenigd Koninkrijk. In elk van die drie landen is momenteel een separatistische partij aan de macht. De nieuwe Britse regering van premier Burnham liet al weten dat ze niet geneigd is om zich soepeler op te stellen tegenover separatistische plannen. En Peking verbiedt het gebruik en bezit van drones op zijn grondgebied. Vanaf 15 november mag geen enkele inwoner of bezoeker nog een drone laten opstijgen of zelfs maar thuis bewaren. En daar komen fikse geldboetes op. Het gaat om de strengste dronemaatregel ooit, terwijl China net de meeste drones produceert. De regering wil in de hoofdstad geen veiligheidsrisico meer nemen. Aanleiding is een recent ongeval waarbij sportvliegtuigen tegen een wolkenkrabber in de stad vloog. De piloot kwam om en een 12-tal mensen raakten gewond. De nacht verloopt droog met brede opklaringen en minima tot 17 graden. Daarna volgt een bijzonder zachte septemberdag. Pieken tot 28 graden zijn mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Er dreigt alweer nieuwe personeelstaking in onze gevangenissen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront dient een aanzegging in voor een nieuwe 24-uurs actie op vrijdag 25 september. De bonden vinden dat ze niet genoeg antwoorden krijgen op de overbevolking in de cellen, de onveilige werksituatie en de toenemende vakantieachterstand van het personeel. Ze willen met de aankondiging ook druk zetten op het overleg met justitie later deze week. En nog meer sociale onrust. De luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi leggen vanaf woensdagavond het werk neer tijdens elke nachtdienst. Ze dreigen ermee om dat vol te houden tot 10 oktober, nu de onderhandelingen over nachtpremies opnieuw zijn afgesprongen. Directie en bonden raken het al een tijdje niet eens over een aantal begeleidende maatregelen voor de overgang naar digitale controletorens. Er lekt al sinds het middaguur olie uit een binnenschip in het deurgangdok in de Waaslandhaven. Hulp- en ruimingsdiensten proberen de vervuiling maximaal in te dammen en weg te werken. Een deel van het deurgangdok is tijdelijk afgesloten voor de scheepvaart. De oorzaak van het lek is nog onduidelijk. Andere activiteiten in het dok ondervinden geen hinder. De regeringsleiders van Noord-Ierland, Wales en Schotland hebben samen een charter ondertekend om op termijn onafhankelijk te kunnen worden van het Verenigd Koninkrijk. In elk van die drie landen is momenteel een separatistische partij aan de macht. De nieuwe Britse regering van premier Burnham liet al weten dat ze niet geneigd is om zich soepeler op te stellen tegenover separatistische plannen. En Peking verbiedt het gebruik en bezit van drones op zijn grondgebied. Vanaf 15 november mag geen enkele inwoner of bezoeker nog een drone laten opstijgen of zelfs maar thuis bewaren. En daar komen fikse geldboetes op. Het gaat om de strengste dronemaatregel ooit, terwijl China net de meeste drones produceert. De regering wil in de hoofdstad geen veiligheidsrisico meer nemen. Aanleiding is een recent ongeval waarbij sportvliegtuigen tegen een wolkenkrabber in de stad vloog. De piloot kwam om en een 12-tal mensen raakten gewond. De nacht verloopt droog met brede opklaringen en minima tot 17 graden. Daarna volgt een bijzonder zachte septemberdag. Pieken tot 28 graden zijn mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Rosetta. Sweet Rosetta fat. She thought she was a cleaner. But she was a frying pan. Yeah, the picture. The picker. Picture the fingers, great. Okay.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

0: of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.